0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
5: Auto5. Het zijn solden in de designer

0: halen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Oh, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie Expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: It's juicy. It's a vibe. Mendels Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mendels Vibes. It's a vibe.
1: Yeah. Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
4: Jong gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor...

0: Dit is Top!
1: Het was een speciale WK-nacht. Vrouwkje geeft je een update na de loonkloof in de top-headlines. Vrouwkje Kaljon, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mannen verdienen gemiddeld 24% bruto meer dan vrouwen. Zelfs met hetzelfde diploma en hetzelfde werk verdienen vrouwen gemiddeld 2% minder dan mannen. Dat blijkt uit het nieuw onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor een zwangerschap. Maar het gaat volgens onderzoekers ook om discriminatie als vrouwen exact hetzelfde werk doen. Dat heeft dan weer te maken met dat werkgevers verwachten dat vrouwen minder productief zijn. Ook de migratieachtergrond speelt nog een grote rol. Zij verdienen gemiddeld 25,6% minder. De Economische Inspectie onderzoekt de transparantie van parkeerapps. Aanleiding is een onderzoek van Testaankoop, waar het blijkt dat de apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over de tarieven. Je moet die vaak zelf opzoeken en speciale of tijdelijke kosten staan niet in de apps. Daardoor kunnen de kosten hoger uitvallen dan gedacht. De apps 4411 en City zeggen ook dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Bij een bomaanslag in Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat om een Oekraïns koppel. Zij verkeren in levensgevaar. Een zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven achter die even later ontplofte. Hij vluchtte daarna weg en is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. En op het WK voetbal stoten Marokko, Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Marokko versloeg Nederland pas na zenuwslopende strafschoppen, die eindigden op 2-3. Nederland miste 3 keer. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld. Paraguay stunte en won de strafschoppen met 3-4. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui uitvallen. Met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken. Met kans op wat regen, tot 25 graden dan. Vrijdag genieten we nog van veel zon en 24 graden.
1: Laat ons eerlijk zijn, lang geleden dat je dat nog eens gehoord hebt. Hè? Maxima tot 24 graden. Het lijkt wel bijna winter. Goedemorgen, het is 7:03 en het is al best druk op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb 2 plekken waar je meer dan 20 minuten van je kostbare tijd verliest. Is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen Kontich en Mechelen-Zuid verlies je 1 uur en 20 minuten. Op de E313 richting Randstad 40 minuten extra tussen Hasselt-West en Beringen. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. De ochtendspits trekt zich op gang. Maar dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Dit is Top. Brian Loefrimo.
1: De dinsdagochtend is in gang en jij bent erbij. Waarvoor proficiat en warm welkom. De dag beginnen, dat doe je met Thomas Gray. Goedemorgen.

0: Het is vandaag dinsdag 30 juni en wat een nacht hebben wij achter de rug, zeg. Je bent wakker geworden in een wereld waarin zowel Duitsland, Nederland als Japan met hun klikken en hun klakken uit het wereldkampioenschap voetbal zijn geknikkerd. En dat had ik alle drie niet verwacht. Wat ik ook niet verwacht had, is dat we sinds gisteren officieel hittegolfvrij zijn. Ja, gisteren hoorde je Erwin nog dit zeggen in de ochtend van Top.
1: Trouwens, die hittegolf is nog niet voorbij. Zolang ze in Ukkel iedere dag 25 graden halen, blijft die gewoon bestaan.
0: En gisteren werd er 24,9 graden gemeten in Ukkel bij het KMI. Dus eindelijk is het zover. Na 12 dagen is die hittegolf afgelopen.
2: De ochtend van Top.
0: Ja, en niet enkel die hittegolf loopt op zijn laatste benen. Het is vandaag ook de allerlaatste dag van het schooljaar. Vandaag is zo traditioneel de dag dat leerlingen voor de allerlaatste keer naar school moeten. En dat is dan vaak voor een of ander moment van bezinning. Zo echt afscheid nemen van de vriendjes en de vriendinnetjes in de klas. Benieuwd hoe dat bij jou zit trouwens. Heb jij vanochtend voor het laatst iemand afgezet aan de schoolpoort of naar school gestuurd? Laat dat eens even weten via de Top Radio BE-app. En als je daar dan toch bent,
2: de zomerwekker.
0: En dan zit je daar meteen goed om je eerste belangrijke dagtaak te volbrengen. Als zomerwekker van Top. Jij mag de natie wakker maken met je favoriete track. Dus als je zo'n nummer in je hoofd hebt waarvan je denkt, potverdekken, daar word ik nu eens goedgezind van zie. Nou, laat het even weten, want daarmee gaat de start van iedereen zijn dinsdagochtend dan toch net een klein beetje beter gaan. Kom maar door, via de Top Radio BE-app krijg jij ondertussen deze chicane en saltwater. Let's go.

0: Recycling van de bovenste plank. One Question van Clooney en Groove Theory, hoorde je?
1: De Zomerwekker.
0: Ben jij al wakker? Heb jij je kinderen voor de laatste keer vandaag naar school geduwd? Of ben je dat nog aan het doen? Het is tenslotte nog maar 7:15. Heel wat mensen in de Topradio BE-app zeggen van wel. Zo is er Maxim uit Malle. Hij is onderweg met zijn twee kindjes richting school. Sarah uit Aalst heeft ook de laatste schooldag en de 13e verjaardag van haar dochter. Met het eerste rapport in het middelbaar. Kijk, ik hoop dat dat allemaal een beetje meevalt. En Igor uit Nazareth zegt dat hij vandaag een leuke dag heeft, omdat hij zijn nieuwe camionet in handen mag nemen. Dus Igor, veel plezier daarmee. En dan was er ook nog Jurgen uit Gerardsbergen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, jij bent al een tijdje wakker, vertel.
2: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Samen met mijn zoon rijden wij bij Willy Nassens. En mijn vrouw die rijdt ook met de vrachtwagen.
0: Ah, maar jongens dus, toch.
2: Gans de familie.
0: Het is, ik wou het net zeggen, het is bijna een familiebedrijf daar bij Jurgen.
2: Ja, dat klopt.
0: De Maxim, hoe laat ben je opgestaan?
2: 4 uur.
0: 4 uur. Jij bent een routine, ik hoor dat. Jij zet dat gewoon, dat is voor u geen enkel probleem.
2: Nee, zeker niet. Hoe vroeger, hoe beter.
0: Voilà, zie, dan heb je ook rapper gedaan, hoop ik.
2: Ja.
0: Enig idee tot te laat je moet werken vandaag?
2: Dat weet ik niet, want wij slapen gans de week uit, dus...
0: Ah ja, alright. Kijk, fantastisch. Jurgen, welke track mag ik voor...

0: voor je draaien om die dinsdagochtend dan toch nog net een beetje beter te maken?
1: No Goodbye van Paul Kalkbrenner.
0: En heeft dat een specifieke reden?
1: Ja, die wordt veel te weinig gespeeld.
0: Oh, dat is een klacht aan mijn entwege, heb ik het gevoel. Maar kijk, ik geef u gelijk. Dus het is geen probleem, even goede vrienden. Ik draai je met heel veel plezier, Jurgen. Fijne werkdag en blijf vooral hangen, goed?
1: Dank

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7 miljoen 500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Het staat misschien wel in het rood omcirkeld op je kalender in de keuken. Morgen starten de zomersolder.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, misschien ga je zelf ook wel al meteen de eerste koopjes scoren morgen. Ik wens je veel plezier in dat geval. En goed nieuws trouwens, zeker als je houdt van tweedehands shoppen. Want vandaag in het nieuwsblad, de kringwinkel heeft nu ook zijn eigen webshop. Dus tweedehands merkkleding, boeken en elektro, je vindt het er allemaal. Laat ons eerlijk zijn, niks is plezanter dan op een vrije namiddag de kringwinkel binnenlopen en kijken of daar dan iets bruikbaar ligt. Kan dus vanaf nu gewoon van thuis uit. Dat is een goede stap voor de toekomst van het tweedehands winkelen. Dat is zeker. De bedoeling van de kringwinkel is om het hele gebeuren nog toegankelijker te maken. En ik denk dat het een stap in de goede richting is. Dat het er perfect mee lukt. Dat is zeker. Zometeen bij Top. Alles behalve tweedehands muziek, want de nieuwe van Let's Go komt eraan.

0: Het is vandaag dus de laatste schooldag. Enfin, laten we even eerlijk zijn. Heel wat leerlingen en studenten moeten eigenlijk maar voor een voormiddagje naar school. En dat zal volgend jaar misschien wel anders zijn. Ja, neem er de Top Radio B-app al even bij, want straks ben ik benieuwd naar jouw mening over een aantal dingen die er komend schooljaar zitten aan te komen. Eerst topverkeer met vier plekken waar je meer dan een kwartier verliest, is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen Kontich en Mechelen-Zuid verlies je 1 uur en 40 minuten. Dan op de Brusselse buitenring, door een ongeval in Groenendaal verlies je 20 minuten vanaf Waterloo Centrum. Op de Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen-Woluwelaan nog een kwartier erbij. En tenslotte op de E429 richting Brussel tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan dat kwartier.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Dit is...
6: Top. We make your move. Your summer beat.
5: Brian Lewis.

0: De zomervakantie van 2026, die moet eigenlijk nog beginnen.
1: Dit is Top.
0: Maar toch wil ik het graag even hebben over volgend schooljaar. Want onderwijsminister Zuhal Demir wil dat leerlingen vanaf volgend schooljaar ook op 30 juni, dat is dus vandaag, nog een volledige schooldag hebben. Dat weet je. En het zal je niet verbazen wanneer ik zeg dat veel middelbare scholen dat eigenlijk allemaal niet zien zitten. Volgens hen zijn de examens en de deliberaties dan toch al achter de rug en heeft extra lesgeven op dat moment eigenlijk weinig zin. Het laatste nieuws heeft een rondvraag gedaan bij heel wat scholen. Je leest het in de krant. En daaruit blijkt dat er eigenlijk maar een paar scholen zijn die hun planning willen aanpassen. Sommigen zullen examens later laten starten of meer examens op één dag organiseren bijvoorbeeld. Maar het overgrote deel van de scholen kiest eigenlijk liever voor een soort afsluitende activiteit. Een evaluatiegesprek of een klasmoment of zo. Veel directeurs noemen het in het artikel vooral een symbolische maatregel en die vinden het eigenlijk gewoon bezigheidstherapie in plaats van beter onderwijs. En uiteraard...
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Nou, kan ik het al een beetje raden, maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Vind jij dat leerlingen die laatste schooldag ook op school moeten blijven een hele dag? Of niet? Ik zag iemand op Facebook reageren met eigenlijk... Is dat misschien nog niet zo'n slecht idee om die leerlingen een soort van gemeenschapswerk of zo te laten uitvoeren op die laatste schooldag? En die bedoelde dan om zo met z'n allen het klaslokaal te poetsen of de speelplaats op te ruimen of zo. Enfin, dat klinkt allemaal niet zo bijzonder leuk, maar het kan wel een goede laatste groepsactiviteit zijn of zo. Enfin, wees creatief. Wat denk jij volgend jaar die laatste schooljaar volledig inplannen? Of die laatste schooldag liever volledig inplannen? Of toch maar gewoon afvoeren, dat idee. Ik ben benieuwd. Kom maar door via de Top Radio BE-app. Krijg jij zo meteen Kamrad na Kesseu.
2: Water

0: is vandaag dus die laatste schooldag. En je weet, onderwijsminister Zuhal Demir wil van die laatste schooldag heel graag een volwaardige schooldag maken. Ik vraag me af wat jij ervan vindt. Kom maar door met jouw reactie via de Top Radio BE-app. Zometeen overloop ik ze en ik moet zeggen, ik vind ze gevarieerder dan dat ik had verwacht. Zometeen ontdek je vanzelf wat ik bedoel.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Shop in Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: Ik merk dat het een discussie is dat absoluut leeft.
1: Dat zeker.
0: De discussie over de laatste schooldag.
2: Dit is top.
0: Want zoals je ongetwijfeld weet, wil de onderwijsminister Zuhal Demir van die allerlaatste schooldag een volwaardige schooldag maken. Dat zit al een tijdje in het nieuws. En ik vroeg mij af, omdat het nu vandaag die laatste schooldag is, wat vind jij daarvan? Vind je dat we dat moeten doen? Of vind je dat dat eigenlijk zelfs de discussie niet waard is? Heel wat berichten zijn binnengekomen via de Top Radio BE-app. Cyril die zegt, de 30ste juni veranderen in een volledige laatste schooldag zal weinig de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. En ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft. Ik zag Glenn ook een bericht sturen. Als een volledige dag dan toch moet, maak er dan een soort sportdag of een speldag van of zo. Want opletten gaan die mensen toch niet meer doen. En ook daar ja, zit een vorm van waarheid in, sowieso. Maar ik vind gewoon afvoeren dat idee, want geen enkele leerling gaat nog de motivatie hebben om iets te doen. En gelijk hebben ze. Dus het is klaar. En nu komt de mop van het verhaal. Het is ook klaar, want ik zag Patricia een bericht sturen. Daar hebben we eigenlijk allemaal niet aan gedacht.
3: Vind ik eigenlijk wel best grappig, want volgend jaar is 30 juni op woensdag en dat is maar een halve dag.
0: Ja, de discussie. We gaan het licht uitdoen daarover. Kater en John, turn the lights off.

aan zijn Europese tour deze week. Bruno Mars en Finesse. Daar heb ik geen tickets voor, helaas. Wel andere zeer plezante dingen die je kan winnen als je het Ik Verveel Mij alarm hoort. En dat gaat vandaag weer gebeuren. Dus blijf vooral hangen. De topheadlines komen eraan. Na deze Reggie en Where Did You Go?

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is wachten op dat ik verveel mij alarm. Zou het tijdens die top headlines gebeuren? Nou, ik denk het niet. Vraagje Kalion, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een nieuw onderzoek naar de loonkloof in ons land. Mannen verdienen gemiddeld 24% bruto meer dan vrouwen. Zelfs met hetzelfde diploma en hetzelfde werk verdienen vrouwen gemiddeld 2% minder dan mannen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor een zwangerschap. Maar het gaat volgens de onderzoekers ook om discriminatie als vrouwen exact hetzelfde werk doen. Wat heeft dan weer te maken met dat werkgevers verwachten dat vrouwen minder productief zijn of dat ze minder ambitieus zijn. Partijvoorzitter van Groen, Eamon Horsch, is afgelopen nacht vrijgelaten. Hij werd gisteravond samen met 11 anderen opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. De betogers voerden actie tegen de Israëlische vlag die sinds deze maand aan de gevel van het Antwerpse stadhuis hangt. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Volgens de politie verstoorden ze dus de openbare orde. De Israëlische vlag blijft trouwens aan het stadhuis hangen. Dat is gisteravond nog beslist op de gemeenteraad. En op het WK voetbal stoten Marokko, Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Marokko versloeg Nederland pas na een zenuwslopende strafschoppen. Die eindigde op 2-3. Nederland miste 3 keer en is dus uitgeschakeld. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld. Paraguay stunte en won de strafschoppen met 3-4. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. En intussen is het erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag na de WK-overwinning van Marokko. Daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om die overwinning te vieren met Bengaals vuur en toeterende auto's. Maar de sfeer slaat volgens Nederlandse media om. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben intussen het waterkanon ingezet. Ook in Brussel viert de Marokkaanse gemeenschap feest, maar dat verloopt rustig. Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of buien vallen, met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met wat kans op regen. Tot 25 graden dan. En vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
6: Het is een vrij drukke ochtendspits op deze dinsdagochtend. Ik heb 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen het Universitair Ziekenhuis en Mechelen-Zuid verlies je 1,5 uur. Op de Brusselse buitenring dan. Daar verlies je door een ongeval 40 minuten vanaf Mont-Saint-Jean. Op de Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen-Woluwelaan 1,5 uur erbij. Op de A12 richting Boom door een ongeval in Aartselaar 25 minuten extra vanaf het viaduct van Wilrijk. En tenslotte op de E40. Richting Brussel, tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
0: Dit is Stop. Brian Loufrimo.
6: Met 1 zekerheid in het leven, je valt dit uur sowieso in de prijzen. Alleen al omdat er een ex-nummer 1 uit de top hit 40 aankomt. Stop. Dit is De Bausa.
0: Dit is Stop.

0: Tijdens de hele zomervakantie vind je elke werkdagochtend zeer plezante dingen.
1: Het
2: Ik verveel mij
1: alarm.
0: Als je het Ik verveel mij alarm kunt spotten, dat komt te pas en te onpas voorbij tijdens de ochtend van Top. Hoor je het, dan stuur je Ik verveel mij door via de Top Radio BE-app. En met een beetje geluk win je dan wel een duo-ticket voor vandaag. Ofwel Euro Space Center, Edert Park, Snow World of Bobbejaanland. Dat zijn de dagtrippen, zeg maar, die in de running zijn vandaag. Jij kan er dus een duo-ticket voor winnen als je dit alarm straks hoort voorbij komen. Dus nu telt nog niet. Nee, als je het straks hoort, dan stuur je Ik verveel mij in via de Top Radio BE-app. Ik wens je bizar veel succes, dat sowieso. Onderweg op deze dinsdagochtend, Henri PFR en Sola en ook Milky Chance, hoor je zo. You're so my-

0: Ja.
1: Je hebt het alarm gehoord. Daar ben ik zeker van. Ik zie dat aan de Topradio BE-app. Die is zowaar ontploft. Kijk, zometeen bel ik iemand op. En die iemand wint sowieso een duo-ticket. Dus als zometeen je telefoon overgaat, ja, dan zou ik opnemen.
2: Deze zomer dans

0: Kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ellie Goulding met Hypnotized bij Top.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Elke werkdagochtend tijdens deze zomervakantie maak je kans op duo-tickets voor de leukste pretparken, de leukste daguitstappen, noem maar op. Het enige wat je moet doen is ons Ik Verveel Mij alarm spotten in de playlist van Top. Doe je dat, dan stuur je Ik Verveel Mij door via de Top Radio BE-app. En Robin uit Tongeren, jij hebt dat gedaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Hey. En even puur om even te schetsen wie jij bent. Heb je kinderen?
3: Ja, eentje.
0: Eentje. En heb je alle leuke plannen?
3: Ja, het ligt nog niet allemaal vast, maar we gaan toch zo vaak mogelijk dingen doen, want we moeten bezig houden.
0: Ja, dat is zo, dat is zo. Kijk, dan is zo'n duo-ticket natuurlijk wel heel mooi. Vandaag op het rad Eurospace Center, Edert Park, Snow World en Bobbejaanland. Welke van die vier kent jouw voorkeur?
3: Oh, Bobbejaanland, maar ze mogen alle drie wel in de wacht gesleept worden.
0: Alle vier. Alright, nee, leuk, super. Ik noteer het. Dan ga ik mij klaar houden, Robin, en dan mag jij mij zeggen of ik een harde of een zachte ruk aan het rad mag geven.
3: Wel, de middelmatige.
0: Hè? De middelmatige. Oei, de kerk in het midden houden, daar ben ik niet zo goed in. Robin, ik ga dat doen. We gaan aftellen. 3. En een 2. En een 1.
3: Klaar.
4: Ja.
0: Ik zeg het, het is toch niet mijn beste kant om zo de kerk in het midden. Oh, oh, oh! Robin.
5: Bezoek aan een pretpark.
3: Ja.
0: We hebben een winnaar, dat is zeker. Helaas wel geen Bobbejaanland. Kan jij skiën?
3: Skiën? Dat is wel lang geleden.
0: Je wint een duo-ticket voor Snow World, Robin.
3: Dat is ook goed, ja.
0: Kijk, dat is plezant. Dat is sowieso. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen en nog een zeer fijne werkdag vandaag.
3: Ah, wel. Heel veel bedankt.
0: Jojo.
3: Dank je wel.
5: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: zometeen in de ochtend van Top. Marshmallow en Farruko met Esta Vida. Eerst topverkeer met drie plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Brussel tussen het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en Mechelen-Zuid. Verlies je anderhalf uur. Dan op de A12 richting Boom door een ongeval in Aartselaar. Verlies je een half uur vanaf het viaduct van Wilrijk. En tenslotte nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. 25 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, maar niet nu.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tintje naast u...
7: Excusa, señores.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria platte. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
10: Dit is Top. Your summer beat. We make you move. Brian Lufrimo. Your

0: Zometeen duik ik samen met jou in Shazam.
1: Shazam-scan.
0: Daarmee ga ik op zoek naar een speciale Shazam-scan in andere landen. Hits die daar mega populair zijn, die wij hier misschien nog moeten ontdekken. En we starten met een nummer die je misschien wel al eens bent tegengekomen, zonder dat je weet dat je het bent tegengekomen. Want het is een TikTok-hype, ja. En we combineren het met een klein beetje reggae. Het klinkt een beetje vaag, dat weet ik. Maar goed,
1: dit is Sol.
0: Je ontdekt het zometeen na Bebe Rexha en deze New Religion. Goedemorgen.
1: Top

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinet dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
2: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Moduvan.
3: Een liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom hier net de zak slimmer.

0: Elke dinsdagochtend duik ik met jou in de populaire app Shazam.
1: Shazam-scan.
0: Ja, en dan ga ik op zoek naar tracks die in andere landen mega populair zijn, maar hier bij ons ja, nog wat aan de man moeten gebracht worden. En dan ben ik natuurlijk altijd mega benieuwd wat jij van die track vindt. Mag je gerust laten weten via de Top Radio BE-app zometeen. Vandaag trekken we naar Polen voor de allereerste keer, want daar is een nummer verschrikkelijk populair. Het is daar het tweede meest geshazamde nummer op dit moment. Een nummer dat je misschien zelf al eens hebt horen voorbij komen, alleen niet in deze originele vorm. Ja, nu denk je, huh, reggae op top, dat is raar. En ja, dat is ook zo. Maar daar is dus een AI-remix van gemaakt. Van deze Stick Figure and Angels Above Me. Die AI-versie is op TikTok geraakt. Mega populair geworden. En, jawel, David Guetta himself heeft op zijn beurt samen met Alok die AI-remix weer een andere boost gegeven. Het Run Run River. Ik ben benieuwd, wat vind jij er zo al van? Laat het eens even.

Ik ben benieuwd. Ben je benieuwd naar meer? Ja dan nee? Laat het eens even weten via de Topradio BE-app. Ik ben echt benieuwd. Ik vind het wel iets hebben, alleen weet ik nog niet wat. Maar goed, kom maar door. In de Topradio BE-app krijg jij zometeen KDB en Easy Please Me na Swedish House Mafia.

0: alweer 15 jaar oud. Deze KDB en Easy Please Me in de ochtend van Top. Goedemorgen. Deze zomer ga ik elke dinsdagochtend met jou in Shazam duiken.
1: Shazam Scan.
0: Dat doe ik inderdaad met Shazam Scan. En dan ga ik op zoek naar tracks die in andere landen mega populair zijn, maar hier bij ons misschien nog wat aan de man moeten gebracht worden. Vandaag met de remix van deze Stick Figure. The angels who call me, they sing that. Zo wat reggae vibes uit 2019. Dit Angels Above Me, heel leuk. David Guetta en Alok hebben er een remix van gemaakt. And the angels above me, they sing that. Jij mocht laten weten wat je ervan vond via de Top Radio BE-app. Wim, die vond het niet al te best. Die zegt, die AI-versie is beter. Wim uit Schilde. Dries uit Merelbeke-Melle zegt, laat dat nummer maar gewoon in Polen braaien. En Evelien uit Gant vindt het dan weer eerder slagermuziek en is dus geen fan. Enfin, dat is duidelijk. Die David Guetta en Alok met de Run Run River. Het is niks voor ons. Deze wel, gelukkig. Clean Bandit, I Miss You.

0: is stop.
1: Het is ruim 9 uur. Jennifer Lopez en David Guetta zijn onderweg. Na de top headlines krijg je van Vrouwtje.
2: Goedemorgen. Ondernemersorganisatie Voka wil dat het hoger onderwijs beter inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt. Want de arbeidsmarkt verandert razendsnel door artificiële intelligentie. Als de opleidingen niet worden aangepast, dan leiden we jongeren op voor jobs van gisteren, klinkt het. Voka doet daarom enkele hervormingsvoorstellen. Zo moet er een analyse komen van de vacatures, opleidingen en tewerkstelling. En Voka wil dat de studiekost verlaagd wordt voor knelpunt- en toekomstgerichte opleidingen. Partijvoorzitter van Groen, Eamon Horsch, is afgelopen nacht weer vrijgelaten. Hij werd gisteravond samen met 11 anderen opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. Die was gericht tegen de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. De Israëlische vlag blijft trouwens aan het stadhuis hangen. Dat is gisteravond nog beslist op de gemeenteraad. En het is erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag. Daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om de WK-overwinning te vieren. Marokko won na strafschoppen tegen Nederland. Maar de sfeer was omgeslagen. Er werd vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben het waterkanon ingezet. Er is ook 1 persoon opgepakt. Ook in Brussel bij ons vierden Marokkaanse fans, maar dat verliep rustig. En nog op het WK-voetbal stoten Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Duitsland werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met wat kans op regen tot 25 graden. En vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
1: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en Mechelen-Zuid verlies je 50 minuten. Dan op de A12 richting Boom, daar verlies je door nogal in Aartselaar 40 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwe daar nog 25 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 25 minuten.
0: Dit is Top! Brian Loufrimo.
1: Zometeen mag jij weer kiezen tussen 2 Summerbeat 1000 tracks. Na een ex-nummer 1 uit de top hit 40. Jennifer Lopez en David Guetta.
0: Top.
1: Met Save Me Tonight. Goedemorgen.
0: Top.

0: Elke ochtend mag jij kiezen hoe wij terugblikken op de Summerbeat 1000.
1: Summerbeat Battle.
0: Dat doen we met de Summerbeat Battle. Dan zet ik weer twee tracks uit onze Summerbeat 1000 tegenover elkaar. Met vandaag een beetje nieuwsgerelateerde tracks. Want eerder in de ochtend van Top vandaag, en je weet het natuurlijk al langer, onderwijsminister Zuhal Demir wil van die laatste schooldag volgend jaar een volwaardige schooldag maken. Dus vandaag in Summerbeat 1000 of in de Summerbeat Battle, deze keuze 1.
1: 728.
0: Bakermat en Teach Me. Of wie weet, denk jij van, goh, die laatste schooldag, dat mag een beetje chiller zijn.
1: 551.
0: En dan kies je voor deze Ify en We Got That Cool. Welke van die twee wil jij straks heel graag volledig horen? Kom maar door via de Top Radio BE-app. Daar moet je zijn. Teach Me.

0: Welke track uit die Summer Beat Battle wil jij horen? Bakermat en Teach Me of Ify met We Got That Cool? Kom maar door met je mening via de Topradio BE-app.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Elke ochtend keren we terug naar onze Summer Bee 1000 van een dikke week of twee geleden. En dan mag jij kiezen welke van de twee tracks uit de Summer Bee 1000 we gaan draaien.
1: Summer Beat Battle.
0: In de Summer Beat Battle met vandaag twee keuzes die te maken hebben met die laatste schooldag. Ofwel gaan we nog eens naar de schoolbanken.
1: 728.
0: Voor deze bakermat en Teach Me.
1: 551.
0: Ofwel koos je voor deze tweede keuze, Evie en We Got That Cool. Ik moet zeggen, het was bijzonder spannend. Pieter zegt, doe mij maar bakermat. Caroline was toch een grotere fan van Evie. En Lloyd en Fodai, die hebben het allemaal beslist. Zij gaan ook voor deze bakermat.

0: mag ik zeggen dat ik hem net iets te laag vind staan in de Summerby 1000? Deze Bakermat en Teach Me. Jij hebt ervoor gekozen in de Summer Beat Battle. Ja, Faster, dat wordt iets moeilijker op de volgende plekken. Drie plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, is het geval op de A12 richting Boom. Tussen de Jules Moretuslei en Aartselaar verlies je 20 minuten. Dan op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan daar nog 20 minuten extra. En tenslotte op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agatha-Bergen nog een kwartier erbij. Sta je ergens anders in de file dan kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Murdered my innocent family.
1: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.

0: Ruben van Gucht is overal. Dat moet ik je niet vertellen. Binnenkort gaat hij ook de tafel van presenteren. Dus als versterking van Gert Verhulst en Tine Embrechts. De tafel van Ruben wordt dat dan. En zijn verhaal kent nog een speciaal vervolg.
1: Ja. Top! Your
0: summer beat. Ja, je weet misschien wel al dat de man een lijst bijhoudt van alle vrouwen waarmee hij al het bed is ingedoken. Naar eigen zeggen doet hij dat om ervoor te zorgen dat hij niet vergeet met wie hij iets gehad heeft. En nu is die lijst openbaar gemaakt. Met dank aan zijn nieuwe boek. De man, het raadsel, het quizboek. Zo heet dat boek. Het is echt geen mopje. Maak er ook gewoon een spelletje van. Want in dat boek staan de initialen en de gemeente of stad van afkomst van die dames. Dus puzzelen maar, zegt hij. Je hebt nog tot zaterdag om de puzzel op te lossen trouwens. Want de man staat zaterdag op Festiloco. Rond een uur of vier staat hij op de Loco Stage daar in het stadspark van Nienhoven. En dan ja, kan je meteen de verbetersleutel vragen, denk ik dan.
2: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

De ochtend van Top met Rita Ora en Your Song. Zometeen Thibaut van Leliendaal. Na Licky Lee and the Magician. Eerst Lucas en Steve. En Jordan Shaw. Met deze Heart First.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Vrouwtje. Goedemorgen, Vrouwtje.
4: Goedemorgen. De staking in onze gevangenissen is voorbij. De ochtendploeg is gewoon weer aan het werk gegaan. Dat bevestigen de vakbonden en het gevangeniswezen. De staking begon gisteren namiddag na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen. De vakbonden daar kaarten de overbevolking en grondslapers aan. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en agressie tegenover de cipiers. Het sociaal overleg tussen de vakbonden en directie verliep zeer moeizaam. En gevangenissen in Vlaanderen staakten daarom mee uit solidariteit. Vlaams onderwijsminister Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. De onderwijskwaliteit blijft volgens de inspectie ondermaats, ondanks dat de school een jaar lang intensief werd begeleid. Leerlingen die volgend schooljaar in het eerste middelbaar zouden starten, moeten nu een andere school zoeken. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen asbestbedrijf Etex of het vroegere Eternit. Anderhalf jaar lang onderhandelden ze over de kosten die het bedrijf moet betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. De Vlaamse regering wilde zo'n 2 miljard euro, maar de gesprekken leverden niets op. Volgens Vlaams minister van Omgeving Broens moet het bedrijf zijn verantwoordelijkheid opnemen. En nog bijzonder nieuws uit Paraguay. Daar heeft de president vandaag de nationale feestdag uitgeroepen. De dag na hun historische WK-zege tegen Duitsland. Paraguay won na strafschoppen en plaatste zich voor de 8e finales. Daar nemen ze het op tegen Frankrijk of Zweden en die spelen vanavond. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kans op wat regen of een bui. Maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken. Met kans op wat regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
3: Nog twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E19 richting Brussel. 12 minuten bijtellen tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring, daar ben je 11 minuten kwijt tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
3: Met zometeen de Superman Lovers en Starlight. Na een topduo, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Hallo, hallo. Goedemorgen. Het is de perfecte dag vandaag om je ramen en deuren open te houden. Het gaat niet warmer dan 24 graden worden. En er gaat ook niet al te veel zon te zien zijn vandaag. Maar het is wel van korte duur. Vanaf morgen en vooral vanaf dit weekend wordt het weer gezellig warm weer. En wie weet opnieuw een hittegolf. Nu tijd voor een golf aan geweldige muziek met zometeen Alesso en Tuvlu. Na Kellet en Kygo, dit is Save My Love.

Zeg, ik heb deze nacht opnieuw ontdekt dat vrouwen eigenlijk niet zo goed weten wat ze nu willen. Stereotype, I know, sorry daarvoor. Misschien geldt het enkel en alleen voor mijn vriendin. Maar het was weer neig deze nacht. Ik leg zo meteen uit wat ik ermee bedoel. Eerst nog Adam Port en Move.

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Doe maar met een kusfiets, is hij helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
3: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Ik heb deze nacht weer maar eens ontdekt dat mijn vriendin eigenlijk niet goed weet wat ze nu juist wil. Want al heel de week is ze aan het klagen dat het te warm, te heet, te plakkerig is in de nacht en dat ze niet kan slapen door de hitte. Wel, deze nacht was het eindelijk zover. Er was eindelijk een beetje lucht. Het was frisjes. En wat hoor ik? Om 2 uur 's nachts maakt ze mij wakker om te zeggen... Zeg... Ik heb eigenlijk een beetje koud. Ik heb wat frisjes. Ja, dat is weer typisch mijn madame. Maar bon, je hoort mij niet klagen, hoor. Ik mocht wat dichter gaan liggen en ik zie haar nog altijd even graag.

0: half elf, zometeen mag jij weer je mening geven in onze Hit of Shit. Er is nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Brusselse binnenring. 14 minuten bijtellen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Dit is Top Your Summer Beat. Thibaut van Leliendaal.

Jij mag je mening weer geven. Tweede dag in Hit of Shit voor Raffi en met Giving You. En Raffi is een model uit de UK en er is weinig echt achtergrond te vinden over haar. Enkel haar Instagram staat openbaar en daar deelt ze dan soms zo eens wat DJ-sets, want daar is ze haar nu momenteel volledig op aan het focussen. En zo kwam ze dus ook uit met haar nieuwste track uit vorige week. Helemaal zelf geproduced. Het heeft ook wat 80s vibes met zo'n modern house sausje erover. Ja, je moet maar eens luisteren. Laat maar komen in de Top Radio B-app. Hit of Shit, dat moet ik weten van deze Raffi en Giving You.

Raffi met Giving You. Ik vind hem elke dag beter en beter worden, vind ik persoonlijk. Maar ik heb jouw mening nodig over deze Raffi en Giving You. Wat vond jij ervan? Is het een hit? Is het een shit? Laat het maar weten via de Top Radio BE app.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Ik had jouw mening weer nodig voor onze hit of shit. Deze week zat daar Raffi in met Giving You. Wat vond jij ervan?
1: Hit of shit.
0: Dennis uit Rotterdam die zegt hit klinkt lekker vlot. Trouwens, groetjes daar uit Rotterdam, Dennis. Dominique die stuurt dan weer door dikke, dikke shit voor mij. Dus niet een shit, maar een dikke shit voor Dominique. Dirk die vindt het ook op niks trekken. Het is constant hetzelfde deuntje, zet hij er nog bij. En dan heb je nog Ben die zegt hitje voor mij. Deze kan er zeker en vast best wel nog door. Als ik even een voorlopig rapportje moet maken voor deze Raffi en Giving You, staat hij voorlopig nipt op een hit. Zeer benieuwd wat het nog gaat geven de komende dagen. Deze Raffi en Giving You.

0: Ik krijg hier een berichtje in de Top Radio B-app van Evi. Ze stuurt... Tibo, ik verveel mij.
1: Het... Ik verveel mij.
0: Ja, Evi, ik moet je wel teleurstellen, want je kan dat enkel sturen tussen 7 en 10 in de ochtend bij Brian. Dan, als je een alarm hoort, dan mag je Ik verveel mij doorsturen via de Top Radio B-app. En dan wordt er willekeurig iemand uitgekozen en die mag dan hier aan het rad draaien waar we heel veel leuke prijzen op hebben geplakt. Zo heb je bijvoorbeeld luisteraar Robin deze ochtend uit Tongeren. Die won deze ochtend een duo-ticket voor Snow World. En hij was daar heel tevreden mee, want het was heel lang geleden dat hij nog eens op de latte heeft gestaan. Dus dat kan je bijvoorbeeld winnen. Morgen vroeg maak je dus weer kans en dat tussen 7 en 10 bij Brian.

0: Dit is Stop!
1: Vrouwtje heeft belangrijk nieuws over onze belastingen. Goedemorgen, Vrouwtje.
2: Goedemorgen. Het is vandaag de laatste dag waarop je de papieren belastingaangifte kan indienen. Je zal dat zelf moeten binnenbrengen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangifte daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog zo'n 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Taxon Web. Daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. Vlaams minister van Werk, Suhail Demir, verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Voortaan moeten werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 betalen per aanvraag. Nu kunnen ze nog gratis een vergunning aanvragen. Maar Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. En pas als dat niet lukt, kunnen ze buitenlanders recruteren. Vorig jaar werd een recordaantal niet-Europese arbeidsmigranten ingeschakeld. Het waren er meer dan 21.000. En vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een jonge man. Die stierf 4 jaar geleden bij een politieinterventie. De man van 26 gedroeg zich agressief nadat hij drugs had genomen. Een agent nam hem in wurggreep, waardoor hij bewusteloos raakte. Maar volgens de rechtbank van Dendermonde was het politieoptreden gewettigd, omdat de man zich agressief gedroeg. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kans op wat regen of een bui. Maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
1: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent op de A12 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen de Kontigse Steenweg en Wilrijk. Reken daar 12 minuten bij. En tenslotte op de E40 richting Jabbeke. 12 minuten verlies tussen Gistel en Jabbeke. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dit is Stop! Van Leliendaal.
1: Het nieuwe schooljaar ligt nog miles away van hier. Offenbach komt eraan na Robin Schulz. Een hele goede morgen.

0: Deze zaterdag 4 juli, dan staat Festiloco op het programma. Het wordt 27 graden. Ik zie voorlopig ook een zonnetje staan in mijn weerapp. Dus perfect festivalweer. Ik heb wel een familiefeest in de voormiddag. Mijn oma en opa die zijn dan 60 jaar getrouwd. Maar als het niet te veel uitloopt, dan zak ik zeker en vast nog af naar Festiloco. Ik vind het een van de leukere festivals in België, vind ik zelf. Pat B, DJ Frank, Too Unlimited, ze staan allemaal op de main stage daar. Dus het gaat sowieso een feestje worden. Dus wie zie ik daar in Festiloco of op Festiloco? Laat het eens weten.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.

Zeg, ik heb een vraagje. Hoeveel geld zou je kwijt zijn als je je auto 6 jaar lang op een luchthaven zou laten staan? Dus je moet er eens over nadenken. Moest jij zelf je auto 6 jaar lang op de luchthaven van Zaventem of zo, of Charleroi, laten staan? Hoeveel zou dat kosten? Wel, er is een Braziliaan die het ontdekt heeft. Hoeveel hij uiteindelijk heeft moeten betalen, dat ontdek je zo. Na Corona en The Rhythm of the Night.

0: Ja. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
6: Sessibo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Hoeveel zou het kosten om 6 jaar te geparkeerd staan in een luchthaven? Wel, er zou blijkbaar al 6 jaar een Honda Civic geparkeerd staan in een parkeergarage van de luchthaven van Rio de Janeiro. Die Honda Civic heeft inmiddels flinke roestschade. Ook de banden zijn allemaal plat enzovoort. Maar ze hebben via camerabeelden opgezocht. Blijkbaar staat die daar nu al 2100 dagen. Dat is ongeveer 6 jaar. Goed voor een geldboete van 350.000 Braziliaanse real. Dat is omgerekend zo'n 30.000 euro. Maar de eigenaar is tot op de dag van vandaag nog altijd zoek. Maar blijkbaar is dat niet speciaal in Brazilië enzovoort, want op luchthavens gebeurt dat wel meer volgens lokale media, omdat eigenaren soms hals over kop vertrekken naar het buitenland, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen. Of in andere gevallen overlijdt de eigenaar tijdens een reis en ontstaat er dan een langdurig conflict over van wie is die een auto nu juist. Bladadie, bladada. Dus de eigenaar is nog altijd niet gevonden. Moest je dus nu aan het luisteren zijn en je bent je Honda Civic al 6 jaar kwijt of zo? Hij staat dus in de luchthaven van Rio de Janeiro. Het is maar dat je het weet.

0: half 12 met deze Stromae en Tous les Mêmes. Zometeen heb ik weer een nieuw Daily Dilemma voor jou klaarstaan. Eerst nog twee vertragingen van 10 minuten of langer op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Brussel, daar moet je 12 minuten bij rekenen tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. En tot slot nog op de Brusselse Binnenring, daar is een ongeval gebeurd tussen Machelen en Zaventem-Hainaulaan. Daar moet je 12 minuten bij rekenen. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Dit is... We make your move, your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

0: about.
1: Daily Dilemma.
2: Het is weer tijd om de Top Radio BE-app erbij te nemen, want ik heb weer een dagelijks dilemma voor jou klaarstaan. En zoals je weet is het zomer, dus het is ook wat zomerser getint, het dilemma van vandaag. Vandaag weer heel simpel, het gaat over ijsjes. Je eet dat wel eens graag in de zomer als het te warm is. En de vraag is simpel, eet jij liever je ijsje op een horentje of uit een potje? Dat is eigenlijk de vraag van vandaag. Ik persoonlijk, ik ga altijd voor een potje als ik bij het ijssalon of zo sta. Ik heb dan niet zo graag een horentje. Dat is, ik vind de smaak niet zo lekker. En ook, het is geen zicht, vind ik zelf. Maar goed, dat is mijn mening. Ik heb jouw mening erover nodig. Ben jij team horentje of team potje? Dus neem jij een ijsje op een horentje of in een potje? Je mag het mij eens laten weten. En dat mag je doen, zoals altijd, via de Top Radio BE-app.

0: 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op ostendbeach.be.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: Yo, hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG.

0: that for me too. Een ijsje op een horentje of in een potje, dat was de vraag. Daily Dilemma. Marcia uit Gerardsbergen die stuurt: ik ben teampotje, tenzij dat er een zacht horentje zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt, zo die zachte horentjes. Dat heb ik ook nog liever dan van die harde horentjes. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Michel uit Maldegem die stuurt liefst een ijsje in een potje. Dan kan ik er lekker veel chocoladesaus en slagroom op doen. Bradley die zegt ook: ik eet de koek van het horentje niet zo graag, dus ik wil dat ook niet verspillen. Dus geef mij maar ijsje in een potje. Je hebt ook nog een andere oplossing, zoals Laurent zegt. Die zegt tussen galetjes. Dat is ook nog een oplossing. Ja, dat zijn zo die twee ronde koekjes. Zo, hè. Maar is dat niet pas gevaarlijk? Allee, smelt dat niet heel rap, Laurent? Dat vraag ik mij dan af altijd bij die mensen die twee ijsbollen tussen een galetje doen of zo. En dan heb je ook nog Geertrui uit Ieper. Die stuurt dit door via de Topradio BE-app.
1: En een potje, want van dat doentje, als ik dat opeet, ik krijg er los dan zo'n dust van.
0: Ik krijg er zulke duist van. Dat heb ik verstaan. Ik heb er niet veel van verstaan. Maar kijk, als ik het zo wat optel, meer dan 80% eet het liefst zijn ijsje uit een potje. Dus mijn kamp is weer in het merendeel vandaag. Daar ben ik heel blij om. Het is weer duidelijk geworden.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Hugo, moving through the sun.
2: We make you move.

0: Europapech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur. Tijd voor de Top Headlines met Vrouwtje. Goedemiddag, Vrouwtje.
4: Goedemiddag. Het is vandaag de laatste dag waarop je de papieren belastingaangifte kan indienen. Je zal dat zelf moeten binnenbrengen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangifte daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Taxon Web. En daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een jonge man. Die stierf 4 jaar geleden bij een politieinterventie. De man van 26 gedroeg zich agressief nadat hij drugs had genomen. Een agent nam hem in wurggreep, waardoor hij bewusteloos raakte. En de man overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Maar volgens de rechtbank van Dendermonde deden de agenten niets verkeerd, omdat de man agressief reageerde. En heugelijk nieuws vanuit de Zoo Plankendaal. Daar is een babygirafje geboren. Het is een meisje en al meer dan 1,5 meter groot. De geboorte is erg bijzonder, want de kordofangiraf is een kritiek bedreigde soort die het heel moeilijk heeft in de natuur door oorlogen en stroperij. De babygiraf stelt het goed en je kan het al meteen bewonderen in het themagedeelte Afrika in het dierenpark. Je kan binnenkort ook mee de naam bepalen van het dier via de Instagram stories van Plankendaal. Stilaan meer wolken met hier en daar een lokale bui met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag start zonnig, daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 25 graden. Vrijdag zonnig en droog met maxima tot 24 graden.
3: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 15 minuten of meer kwijt bent. Op de Brusselse binnenring, daar moet je 25 minuten bijtellen tussen Strombeek-Bever en Diegem-Woluwelaan. En tenslotte nog op de E19 richting Brussel een kwartierverlies tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
3: Met zometeen een throwback naar 2009 met Tayo Cruz na Thomas Gray en zijn Rumors. Goedemiddag.
2: Top.

Zoals je wel weet, hebben we vorige week onze eerste hittegolf van 2026 gehad. En er is intussen een eerste analyse binnen over die hittegolf van afgelopen week. Het gaat niet over een x-aantal procent gestegen ijsjesverkoop of zoveel meer water dat verbruikt is of verkocht is in de winkels. Nee, blijkbaar overlijden er meer en meer mensen bij hun thuis. In de week van 23 tot en met 28 juni, dat is de piek van de intussen afgelopen eerste hittegolf, steeg het aantal overlijdens die thuis werden vastgesteld van 22,1% naar 29,9%. Dus een sterke stijging tijdens die week. Dus een warme oproep om bij de volgende hittegolf, die er misschien wel zit aan te komen, bel op tijd naar de hulpdiensten. Dat is vooral de oproep die ze willen meegeven. Nu Céline Dion in een ander jasje. Set My Heart on Fire. When you

12:15. Zometeen hoor je een artiest die afgelopen nacht een trouw heeft onderbroken om daar te komen optreden. Als surprise act weliswaar. Je hoort wie na Topic en Body.

opslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat

Hij houdt wel van verrassingen, deze Ed Sheeran. Mike Kindelin, dat is een random Amerikaan, die had via social media een bericht gestuurd naar Martin Garrix met de vraag of hij en Ed Sheeran het huwelijksfeest van zijn zus niet wilden crashen. De man had nooit verwacht dat daar ooit antwoord op zou komen. Maar de twee doken dus toch blijkbaar op het huwelijksfeest. Ze brachten daar hun nieuwste nummer, Repeat It. Dat moet toch fantastisch zijn om die twee daar te zien. Stel je dat even voor, dat Martin Garrix en Ed Sheeran plots op je trouwfeest staan. Ik weet dat Maroon 5 dat ook ooit heeft gedaan. Daar bestaat zelf een filmpje van. Wie zou jij eigenlijk op je trouw willen zien als surprise act, als je kon kiezen? Ik zou gaan voor Kygo, maar dat is al lang geen geheim meer, denk ik.

0: Half 1, zometeen krijg je deze nog eens van mij. Ellie Goulding met Burn is onderweg. Nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 11 minuten bij tellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Het zijn solden in de designer-outlets van...

in designer outlet Roermond en designer outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

had het hier net over Martin Garrix en Ed Sheeran. Die hadden een surprise act gedaan op iemand haar trouw. En ik vroeg me af wat jij of wie jij zou kiezen liever. En ik krijg hier een berichtje van naamgenoot Thibaut uit Haarlembeke. Of Thibaut uit Haarlembeke. Die stuurt, ik zou gaan voor Jeroen en Koen. Is dat een optie? Zijn die te boeken? Trouw van mijn schoonzus is op 5 september 2026. Ja, Thibaut, dat is wel binnen dikke 2 maanden, hè. Maar goed, ik kan het wel eens vragen aan Jeroen en Koen. Ik zal het hier zeker eens doorgeven. Goed, nu even iets anders. Het is de laatste schooldag vandaag. Het is ook geen geweldig weer als ik zo eventjes naar buiten kijk. Ik vraag me dan af, zou het kalm zijn aan de kust? Ik vermoed van wel. Straks neem ik eens een kijkje naar de kustbarometer. Eerst nog Kenya Grace met Strangers.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
7: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

0: dezelfde vraag.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Is het al druk aan de kust? Op dit moment valt het eigenlijk allemaal nog een beetje mee. Want je weet dat wel, hè. Als het vakantie is in België, dan gaan er heel veel van onze Vlamingen naar de kust. En op dit moment zie ik heel veel groene zones. Je kan dat ook altijd zelf checken, hè, via dekust.be. Daar zie je de kustbarometer. En op dit moment is het heel, heel rustig aan zee. Het kan ook te maken hebben met het mindere weer van vandaag. Maar ook kunnen we toegeven. Enkel in... waar moet ik eens zien? Enkel in Zeebrugge. Daar is het blijkbaar druk. In het centrum van Zeebrugge zou er blijkbaar iets te doen moeten zijn. Als er mensen van Zeebrugge zijn, mag je altijd laten weten waarom het daar drukker is dan ergens anders. Dus, het is redelijk kalm aan de zee. Je kan dus vandaag perfect nog naar de kust gaan. Ik neem aan dat het deze week alleen maar drukker gaat worden, want het beter weer is ook onderweg.
1: Dit is top.
0: Nu Two Brothers on the Fourth Floor met het geweldige Dreams.

voor 1 met Milk Inc. en Madison. Zometeen na 1 uur gaat Bram verder hier op top. Nu krijg je van mij nog Tiësto en Secrets. Geniet nog van de muziek hier op top. En tot morgen zeker.

0: Dit is Top.
1: Het is 1 uur geworden. Onze Bart heeft de top headlines voor jou. Goedemiddag, dag Bart.
2: Goedemiddag. Voor diesel en benzine betaal je vanaf morgen opnieuw iets meer. Dus best nog vandaag tanken als je wat geld wil besparen. Benzine 95 kost nu maximum 1,81 euro per liter aan de pomp. En benzine 98 komt op 1,89 euro. Ook diesel wordt duurder. Per liter betaal je maximum 1,93 euro. Het is vandaag de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. Je moet die zelf wel binnenbrengen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangiftes daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Tax on Web. Daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. En de krachtige ontploffing in Monaco gisteravond was geen terroristische daad. Dat bevestigde de Monegaskische minister van Staat vanmiddag op een persconferentie. Het gerecht behandelt de zaak wel als moordpoging. Voorlopig kan de politie de dader niet vinden, ook al hangen er 1200 camera's in het Prinsendom. De man legde gisteravond een rugzak met daarin een bom aan een pand. Die ontplofte toen een Oekraïens zakenman die in Monaco woont, een vrouw en een jongen in de buurt kwamen. De man raakte zwaar gewond, de vrouw is nog in levensgevaar. Deze namiddag bewolkt, maar meestal droog, bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond brede opklaringen. Morgen komen er stilaan meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 28 graden.
1: En dan even kijken op welke plaatsen het aanschuiven is. Onder andere een kwartier of langer aanschuiven richting Nederland op de Antwerpse ring vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Goeie punten krijg je van mij, want jij luistert Top op de laatste dag van de school. Net voor de vakantie, nu met J-Lo. Top. Dit is Save Me Tonight.

0: die laatste schooldag van vandaag, dat is nogal relatief.
1: Dit is Top.
0: Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben vandaag al vrij. Ja, maar er is ook wel nog oudercontact, vakantietaken ophalen en dat soort dingen. En dan kan de vakantie echt beginnen. En wat is dan de grootste uitdaging van de vakantie? Ik zou zeggen, niet alles uitstellen tot september. Want ja, die twee maanden die gaan supersnel hoor. Dus wie al een beetje uitstelgedrag heeft in zich, is gewaarschuwd bij deze. Top is er bij jou deze middag, of je nu vakantie hebt of je werkt vandaag.

0: Elke dag zoek ik een land in.
1: Weet je waar?
0: Een vakantieland is dat dan vaak met gebruiken, gewoontes die voor ons misschien een beetje vreemd zijn. Maar ja, we staan open voor andere culturen in andere landen als we op vakantie gaan. Dus ja, ik ben benieuwd of je al van deze hebt gehoord. Hier komt die, de weet je waar voor vandaag. Weet je waar je beter geen gele bloemen cadeau doet aan je lief? Dus er is een land waar je dat beter niet doet. Ik zoek dus een land waar je beter geen gele bloemen cadeau doet aan je lief. Weet jij over welk land dat gaat? Laat het maar eens weten via de Top Radio B-app. Dus het land gewoon insturen via een berichtje in de app. En zometeen de oplossing. Top.

je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

0: in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto 5.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte

0: hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend?
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: big and beautiful.
1: Ik neem je elke dag mee naar een land.
2: Weet je waar?
1: Vandaag het land waar je beter geen gele bloemen cadeau doet aan je lief. Weet je waar dat is? Gokjes in de Topradio BE-app. Ik zag binnenkomen in Rusland. Mag je dat niet doen? Dat stuurde Catharine in. Ook Polen zag ik binnenkomen. Berichtje van Tim. Ja, ik ga jullie geen ongelijk geven, want het is blijkbaar in meerdere landen echt een ding. Maar het land waar je beter geen gele bloemen cadeau doet aan je lief, dat is Frankrijk. Maar dus blijkbaar ook in nog heel wat andere landen, onder andere Rusland en Polen. En dat is eigenlijk gewoon puur de symboliek, want gele bloemen, dat staat voor jaloezie, voor ontrouw of een liefde die voorbij is. Ja, vooral gele rozen hebben die betekenis, waardoor het niet meteen de meest romantische keuze is. Dus als je iemand op vakantie wil verrassen met bloemen, I know, het is een beetje cheesy, maar het werkt nog altijd in heel veel relaties. Kies dan vooral niet voor gele bloemen, maar voor rode rozen of zo, hè, want die staan wel voor liefde. Voilà. Doe je ding mee. En zorg vooral dat ze niet verwelkt zijn. Voilà. Dat is misschien nog het belangrijkste, toch? Onderweg voor jou, No Sleep van We Guard en Ella Henderson. En dit is Rihanna met

Ik snap het helemaal met die nachtelijke match op het WK voetbal. No Sleep van Regard en Ella Henderson. Dan weet je meteen wat die collega die er een beetje moe uitziet bij jou op het werk heeft gedaan. Hè. Het gaat langzaam op de Antwerpse ring. Je verliest een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Dat is in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West schuif je daar ook aan. En dan richting Gent op de Antwerpse ring. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy Tunnel. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
2: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, en topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Dit is de nieuwe nummer 1 uit de Top Hit 40.
1: Dit is top. Your summer beat.
0: Another and Talk to You. Onlangs waren de boys van Another trouwens nog eens zenuwachtig voor een DJ-set. En dat was al heel lang geleden. Maar ik snap het wel hoor, want ze hebben onlangs een hele speciale boeking binnengekregen van een fan. Een hele bekende fan, want haar naam is Dua Lipa. Echt no joke, Dua Lipa heeft hen dus gevraagd om te draaien op haar trouwfeest. Ja, dat ene feest dat uitvoerig werd besproken in alle kranten. Een half Palermo in Sicilië werd er 3 dagen voor platgelegd. Feestje dat trouwens ook 1 miljoen euro heeft gekost. Waarvan die gasten van Another dus ook een graantje konden meepikken. Ik denk dat we nog nooit zo'n gezellige set hebben gedraaid, hebben ze over het feestje gezegd. Ja, helaas kunnen wij daar niet over oordelen, want we waren er niet bij. Maar we zullen ze heel graag op hun woord geloven. Hier is Dua Lipa nog eens met Houdini.

0: Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Modu van.
2: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de Shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste Shop valt niet te discussiëren.
0: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.

Echt alles komt terug, ook de grootste hit van Silver. Turn the Tide. En dat ga je voelen, zeker nu vrijdag, want dan komt er een nieuwe versie uit van die Turn the Tide van Silver met Pat B, de Jumpstyle DJ, en Dimitri Vegas van Dimitri Vegas Alike Mike natuurlijk. Wat een combinatie, hè? Die allemaal samen. En ik heb heel speciaal voor jou al een heel klein stukje in preview van die nieuwe Turn the Tide. Heel klein stukje dus, hè?

Stevig, dat sowieso. Als Pat B er zich mee gemoeid heeft, dan weet je dat het zo klinkt. Kans lijkt me groot dat die dus in hun set zal opduiken van Dimitri Vegas en Like Mike als je de boys op de mainstage van Tomorrowland bezig ziet deze zomer. Dat kan trouwens twee weekends zijn, want ze staan er telkens op zaterdag in Boom op het festival. Dit is Body Talk van Dimi

Ik ben er zeker van dat jij het ook al hebt gedacht. Iedereen wil terug naar die gouden tijd van toen je nog kind was en het leven zo eenvoudig leek. Ja toch, het was toen zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Dat is een beetje wat DJ Licious en Milo jou willen vertellen met hun nieuwe zomerliedje. We're forever young. Luister maar eens goed naar de tekst. Dit zijn Licious en Milo samen.

0: Forever Young.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Bart heeft nieuws over ons waterverbruik in de headlines. Het is 2:00, goedemiddag.
5: Goedemiddag. We verbruikten de voorbije weken veel meer kraantjeswater in Vlaanderen dan normaal. Afgelopen vrijdag piekte dat zelfs tot 1,4 miljoen kubieke meter kraanwater. Kan je vergelijken met 520 Olympische zwembaden. En zo'n dagverbruik hadden we de voorbije jaren niet meer meegemaakt. Toch zegt de Vlaamse Milieumaatschappij dat er geen probleem is met de drinkwaterbevoorrading. Alles verloopt normaal en er zijn nergens beperkingen. De prijs voor elektriciteit blijft 's avonds uitzonderlijk hoog. Ondanks de frissere temperaturen daalt de stroomprijs amper onder de 100 euro voor 1 megawattuur. Vanavond om 9:15 piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Komt omdat mensen de airco laten aanstaan. Er is ook minder wind, waardoor de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen. Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best een beetje minder. En als je bij supermarktketen Aldi werkt, dan ga je nog niet meteen op zondag moeten werken, zeggen de vakbonden. Na sociaal overleg met de directie van de Duitse discounter. Aldi wil, net zoals veel concurrenten, de winkels openen op zondag van 9:30 tot 1:00. Personeel kan daar vrij voor kiezen en krijgt dan extra loon of verlofuren. Maar voorlopig zijn die plannen nog niet concreet uitgewerkt, want het dossier stond niet eens op de agenda van het sociaal overleg. Het ging enkel over de werkdruk bij Aldi en het inzetten van jobstudenten. Deze namiddag bewolkt, maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond en vannacht brede opklaringen, waar we morgen ook mee beginnen. Maar stilaan komen er meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt morgen wel de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zware bewolkt vanuit het westen en lokale buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
4: En dan de files. Het gaat langzaam richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra. Richting Nederland 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne een kwartier. En een kwartier op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Mocht je dan op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Stop! Bram van Hee.
4: Ik heb dus gehoord van Bart dat we aan de kust moeten zijn morgen om het zonnetje te zien. Wel, zometeen gaan we ook al een uitstapje naar zee maken met Beachball. Top. Die komt eraan na Alesso. Yes, I-

Als je voor een trouwfeest een extraatje wil, stuur dan gewoon een bericht naar een artiest waarvan je weet dat die in het land is. Je weet maar nooit, hè. Martin Garrix kreeg zo een bericht van iemand met de vraag: kan je niet samen met Ed Sheeran opduiken op de trouw van mijn zus? En toen gebeurde dit.

Ze hebben daar toen live hun Rewind Repeated gebracht. En hoor dat publiek is uitzinnig geworden. Hoe zou je zelf zijn? Als die twee daar plots opduiken op een trouwfeest. Ja, fantastisch toch. Hoe lang die twee daar zijn gebleven, Martin Garrix en Ed Sheeran, dat weet ik niet. Of die zo met de das op hun voorhoofd naar huis zijn gestrompeld op het einde van het feestje. Daar heb ik niet echt info over, maar het zou wel een mooi beeld geweest zijn. Hier zijn ze nog eens samen met Repeat It bij Top.

0: blijft zo goed in de zomermaanden. Tin Liquor en Hellsloot met Because You Move Me bij Top. Ik neem je straks mee naar het land van de gelato. De Vespas en de Nonna's die, ja, draait of keert, toch ook altijd de beste pasta blijven maken. Ja.
1: Groetjes uit.
0: Ja, de groetjes uit Italië, of course. We krijgen de groetjes van een luisteraar die daar op vakantie is geweest. We gaan heel even naar zijn vakantiebestemming. En dan ga ik er ook een Italiaanse plaat bijdraaien. Eentje die daar werd ontdekt op vakantie. Werd mij doorgestuurd via de Top Radio BE-app gisteren. Dus van wie die track komt en hoe dat Italiaans al klinkt, dat krijg je zo meteen te horen. Het is niet dit. Nee. Had je kunt natuurlijk.
2: Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
0: Welke het wel is, dat ontdek jij zo meteen. Eerst nog muziek van Netsky en deze Coralie Ray.

opslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat Club.

Dit is een fantastische Belgische drum and bass, maar nu gaan we over de grens. Groetjes uit Italië vandaag, want vorige week zat luisteraar Michiel in Siena in Italië. Fantastische stad is dat, ik ben er ooit ook al geweest met het bekende Ronde Plein en de Duomo di Siena. Dat is die grote kathedraal die daar staat. Hè. Toscane op zijn best is dat eigenlijk. En maar aperolletjes knallen. Ik ben jaloers, Michiel. Maar kijk, ik hoop dat je ervan genoten hebt. In de huurauto heb je een plaat ontdekt. En die is hier in de inbox binnengekomen via de Top Radio B-app. Het zijn beats van een Italiaans DJ-duo. Merck en Crement. Of Crement, zo moet ik het uitspreken. Zo heten die gasten. Ze komen uit Milaan, die boys. En verder weet ik ook hoor niet meer over. Ze hebben wel een hele grote hit in Italië beet met de track Partenope. Dat is een dansliedje uit Italië dat het daar ter plaatse ook heel goed doet. Ik ga hem jou laten horen en jij mag me laten weten of je het iets vindt voor top of niet. Yeah!

Ik snap het wel, eerlijk gezegd, dat hij blijft hangen onder de Italiaanse zon. Dit liedje van Merck en Cremant, Partenope. Een tip van luisteraar Michiel, die op vakantie was in Siena in Italië vorige week. En ja, dat liedje heeft hij dus meegebracht. Heel blij dat ik hem eens op toppen mocht draaien, want ik werd er wel blij van op een toch wel grijze dag als vandaag. Dus dankjewel. Als je zelf ook nog een vakantieliedje hebt,

0: dus die vraag dan wel. Op welke plaatsen is het aanschuiven? Als dat de vraag is, wel, ik weet het antwoord. Onder andere richting Nederland op de Antwerpse Ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je ook nog een kwartier. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Het zijn zelden in de designer outlets van...

0: shoppen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Go yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internet.

0: Ik hoop op een Loco Loco avondmorgen.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Ga jij morgen naar de match van de Rode Duivels kijken? Ja toch, het kan zomaar de laatste zijn. Kijk maar naar wat Nederland is overkomen. In de ochtend gaat onze Brian op zoek naar de place to be om naar de Rode Duivels te kijken. Dus waar ga jij de match volgen? Welke grote schermen, welke zomerbars zijn de moeite om Rode Duivels te kijken? Welke onontdekte plaatsen moeten Vlaanderen dringend leren kennen om het voetbal te volgen? Mag je mij nu al laten weten via de Top Radio B-app? Dan ga ik het lijstje bezorgen aan Brian en dan gaat hij daar morgen in de ochtend tussen 7 en 10 even met jou door. Gaan we een lijstje maken met dus de beste plaatsen om de match te volgen in zowat alle provincies. Hè, want overal is er wel van alles te doen. Dus West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant. Kom maar op met jullie goede kijkspots, kijklocaties om de match te volgen morgen van de Rode Duivels. Ik zoek ook nog een plekje ergens, dus ik ben benieuwd naar wat jij instuurt. Dit is Dahul en Meet Her at Love Parade.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan C of nee? Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Moed je van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
5: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
6: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: Heb jij al iets te doen dit weekend? Top! Your summer beat. Er is een Belgisch festival op een kasteeldomein, namelijk het Beauville Festival. Ik hoop maar dat dat eeuwenoude kasteel, de beat van Beauville, gaat overleven. 4 en 5 juli, dat is dit weekend, is er dus aan het kasteel van Ooidonk in Deinze het Beauville Festival met ja, toch wel een vette line-up als je van de Belgische dance classics houdt. Cherry Moon Legend staat daar op de affiche, maar ook de Bonsai All-Stars en Yves de Ruiter, The Rebel, gaat er optreden dit weekend. Dus zo'n beetje oldschool vibes, ga je automatisch heel veel energie van krijgen. En het gaat niet meer zo warm worden als vorige week, dus je gaat daar niet in het water moeten. Maar loopt daar? De Leie zeker stroomt daar in de buurt, dus je gaat het droog houden die dag. Dat is alvast een zekerheid. Veel plezier als je gaat.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah. Top. Your Summer Beat.

Het is zomer en dan dropt Robin Schulz altijd een nieuwe single. Deze zomer is dat ook niet anders. Ik ga hem zo meteen draaien voor jou, de nieuwe track van Robin Schulz. Je moet er eens goed op letten, helemaal in het begin zit een hele bekende piano. Volgens mij ga je hem wel herkennen. Eerst nog deze Evie.

0: Dit is Top.
1: Het is 3 uur, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Bart. Dag Bart, goedenamiddag.
2: Goedenamiddag. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden als ze psychosociale problemen hebben op hun werk. Dat gaat dan over pesterij, conflicten, stress of een burn-out. Koepelorganisatie voor Preventie en Bescherming telde er vorig jaar bijna 25.000 en dat is een recordaantal. Wat dient wil zeggen dat het welzijn op het werk achteruit gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening, meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verloopt. Voor diesel en benzine betaal je vanaf morgen opnieuw ietsje meer, dus best nog vandaag tanken als je wat geld wil besparen. Benzine 95 kost nu maximum 1,81 euro per liter aan de pomp en benzine 98 komt op 1,89 euro. Ook diesel wordt iets duurder, per liter betaal je vanaf morgen maximum 1,93 euro. En Zuid-Afrika mobiliseert massaal hun ordediensten omdat ze vrezen dat de aangekondigde anti-migratieprotesten zullen escaleren. Want vandaag loopt de deadline af die xenofobe activisten aan migranten gaven om het land te verlaten. De vreemdelingenhaters manifesteren al wekenlang in Zuid-Afrika. In heel wat steden, zoals Johannesburg en Durban, staan politiediensten klaar om in te grijpen als de onrust te groot wordt. Agenten moeten ervoor zorgen dat alle grote demonstraties vreedzaam verlopen. In 2008 stierven bij dergelijke anti-immigratieprotesten meer dan 60 mensen. Deze namiddag bewolkt, maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond en vannacht brede opklaringen, waar we morgen ook mee beginnen. Maar stilaan komen er meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt morgen wel de zon, maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen met enkele buien. In de namiddag opnieuw zon en droger bij 22 tot 26 graden.
1: Op dit moment 1 vertraging waar je een kwartier of langer verliest. En die is te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: BB Rexha heeft opnieuw een track gemaakt met David Guetta. Net zoals zoveel artiesten, dat moet toch een toffe mens zijn, hè, die en David Guetta. Top. Hun liedje Sad Girls draai ik zo meteen. Yeah.

0: Vandaag laat de zon het een beetje afweten en dat was al heel lang geleden.
1: Dit is top! Your summer
0: beat. Maar dat is niet erg, het is zo en het is anders. De zon is vanaf morgen weer helemaal terug. Maar om toch een beetje zon in je dag, in je dinsdag te steken, ga ik zo meteen de Summerbeat 1000 roulette bovenhalen. Zo gaat het toch al een beetje zonnig klinken op de radio, dankzij één liedje uit de Summerbeat 1000 van de vorige twee weken die ik nog eens mag afstoffen. Dat is voor zo meteen. Eerst de nieuwste van Bibi Rexha samen met David Guetta. Het was geen verrassing dat die twee het opnieuw samen gingen doen, want die gaan goed samen. Sad Girls.

0: Ik hou op tijd en stond van een goede verrassing.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: En dat is altijd wat er uit de Summer Beat 1000 Roulette komt. Het is eigenlijk heel simpel, hè. Jij stuurt mij een willekeurig getal door via de Topradio B-app tussen de 1000 en 1. Dus een getal waar je spontaan aan denkt of waar je iets mee hebt. Je leeftijd of je lievelingsgetal of je pincode. Het maakt mij eigenlijk allemaal niet uit hoor. Achter elk getal tussen de 1000 en 1 zit een nummer van de Summerbeat 1000 verscholen. En dan ga ik er zo meteen een random eentje uitpikken en dan gaan we gewoon samen ontdekken welk liedje erachter zit uit de Summerbeat 1000. Dus dat gaat sowieso een verrassing zijn. Hè? Gisteren was dat ook al het geval. Gisteren hebben we nog eens zo'n Belgische Eurodance klassieker mogen draaien. Zo echt iets wat je nooit nog op de radio hoort. Maar dankzij de Summerbeat Roulette komt die nog eens bovendrijven. Dus dat is altijd heel fijn. Kom maar op met dat getal tussen de 1000 en 1. En nu Blackpink met Jump.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
10: Ford.
11: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Noem mij random een getal.
1: Summerbeat 1000 roulette.
0: En ik vertel je welke Summerbeat er achter schuilt. Ik heb heel veel getallen zien binnenkomen via de Top Radio B-app. Berichtje van Pieter heb ik eruit gekozen. Hij heeft wel een heel bijzondere reden om dit getal te kiezen.
1: 181.
0: Nummer 181, dat is het getal waar hij meteen aan dacht. Want hij heeft een oldtimer, een Volkswagen, VW type 181. Ik heb het eens opgezocht. Dat is een militaire terreinauto van Volkswagen uit de jaren 60, 70. Dingen moet geld waard zijn. In elk geval, hij heeft er iets mee. En dat was dus ook het getal waar hij spontaan aan dacht. Maar welk liedje zit er achter?
1: 181.
0: 181 in onze Summerbeat 1000. Het is deze. Shade en Body Language, die instrumentale. En dat bedoel ik nu dus, hè. Het is een verrassing om dit nog eens terug te horen op de radio. Dus dankzij Pieter en zijn 181 hoor je dit vandaag nog eens.

0: De meest ingestuurde getallen voor die Summer Beat 1000 Shuffle zijn trouwens 333-666-777-888. Ja, mensen denken precies spontaan aan dat soort getallen. Maar goed, als dat zo is, dan is dat zo. En misschien wordt er morgen wel zo eentje uitgepikt. Want morgen gaan we dat dus nog eens doen, die Summer Beat 1000 roulette. Ik ben wel fan eigenlijk, want er komt altijd zo wel wat verrassende muziek uit. En morgen gaat de zon schijnen, dus dan gaat dat extra zonnig klinken sowieso. De files, ik heb er eentje, één vertraging tenminste, waar je lang het dan een kwartier verliest. Nee, dat klopt helemaal niet wat ik zeg. Het zijn er op dit moment al 4. Ja, het moet juist zijn, hè. Even refreshen hier. 4 vertragingen dus van een kwartier of langer richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verlies je een half uur. Dan op de R2 staat een defecte voertuig tussen Waasland-Haven-Zuid en Lilo een half uur extra. Richting Gent op de Antwerpse ring 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland op de Antwerpse ring een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radio.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Ik weet dat jij onze top tune van deze week sowieso goed vindt. Even terugspoelen in de tijd. Een drietal weken geleden hebben we hem getest in de voormiddag bij Top tijdens Hit of Shit. Dan mocht je je mening geven over de toptune van deze week. Dat is Moving to the Sun van Yugel, zijn nieuwste track dus. En ja, eigenlijk was de teneur zowat, ja, dit is een dikke hit. Die moeten jullie zeker vaak draaien bij Top. En kijk, we houden ons aan de afspraken. Deze week gebombardeerd tot toptune of the week. Dus die hoor je dan extra veel en terecht. Hè, want Yugel heeft over die plaats gezegd dat het zijn snelst groeiende nummer ooit is. Na een paar weken toen die uitkwam, was het al een van de meest geshazamde nummers in heel veel landen. En het staat nog altijd op nummer 1 van de Beatport hitlijst. Dat is zo het muzieklijstje waar heel veel DJ's, kleine DJ's, grote DJ's, hun muziek vandaan halen om dan te draaien in hun DJ-sets. En die Yugel is dus niet alleen heel populair bij DJ's, maar ook gewoon bij mensen die van dance houden, zoals jij en ik. Ik ga hem draaien voor jou.

0: Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op oostendbeach.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tickets, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.

0: Elke dag krijgt Wouter op de radio bezoek.
1: Dit is top.
0: Bezoek van een zekere Shane Paul. Heb je die al gehoord gisteren? Die was te horen tussen 5 en 6 in het programma van Wouter. En die zingt dan een liedje, een bekende topradio Summerbeat, in zijn geheel eigen stijl. Ik ga nog eens laten horen hoe dat dan gisteren ongeveer klonk. Zo dus.
2: Na na na na na. Si señor, efectos especiales.
0: Vraag aan

En zo verder. Ja, uiteindelijk kon het wel een luisteraar raden. Het ging over Paradiso Bailando. Dit dus. Dat is niet gemakkelijk, hè? Maar goed nieuws, vandaag een nieuwe Summer Beat. Die je zal horen in de versie van Shane Paul. Dus die komt straks opnieuw bij Wouter. Die gasten, die Shane Paul. En je kan er een aperitief pakket mee winnen. Dus die apero-pakketten gaat Wouter ook vandaag weer weggeven. Dankzij Amaika Jamaica. Dat is voor tussen 4 en 7 bij Top.

Zometeen dus niet alleen de komst van Shane Paul bij Wouter op de radio. Vermoedelijk is dat familie van Shane Paul, maar dat moet ik nog eens verifiëren. Hij heeft het ook over de meest gegoogelde woorden van de dag. Zo weet je wat er vandaag allemaal heeft gespeeld. Dit is nog Moby en Lift Me Up. Play.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. Bart is erbij komen zitten met de top headlines. Hij begint over een onderzoek naar drugscouriers.
4: Goedemiddag. In Antwerpen is het parket in 9 huizen binnengevallen in een onderzoek naar drugscouriers die cannabis oppikten aan de grens met Nederland om die dan te leveren en te verkopen in ons land. Speurders pakten zeker 2 verdachten op. Bij de huiszoeking vonden ze ook 15.000 euro cashgeld en verschillende drugs. En namen de gerechtelijke speurders ook een auto en verschillende gsm's in beslag. Op de voormalige Macro-site in Machelen kan je binnenkort naar een nieuwe doe-het-zelf-keten, Colos heet die, dat deel uitmaakt van dezelfde retailgroep als Hubo. Het bedrijf profileert zich met lage prijzen en grote winkels van 20.000 vierkante meter, met op termijn 10 tot 15 vestigingen in ons land. De CEO van Colos wil uitgroeien tot de Colruyt van de doe-het-zelf-winkels, zowel voor particuliere, semi-professionele als kleine aannemers, die er terecht kunnen voor een volledige bouw- en verbouwprojecten. Bij de nieuwe Coloswinkel in Machelen werken 40 mensen. Rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij 1 seizoen voetbalde nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club, die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga, de hoogste voetbalcompetitie in Spanje. En de Duitse doelman Manuel Neuer die stopt als international. Hij vertelde dat na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde 128 matchen voor de Mannschaft. Hij blijft wel nog voetballen bij Bayern München van Vincent Kompany. Daar heeft de doelman nog een contract voor 1 jaartje. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minima rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op, maar stilaan komen er meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt morgen wel de zon, maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag start zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen met enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
3: Naar het verkeer, E313. Door een ongeval verlies je daar 40 minuten tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Ring van Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. A12 tussen Waaslandhaven-Zuid en Liefkeshoek-Tunnel 20 minuten. En 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook nog eens 20 minuten op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging, dan is dat voor niet meer dan 15 minuten als het goed is.
2: Dit is Stop! De Vries.
3: En jij natuurlijk. Straks nog muziek uit de Efteling. Maar eerst muziek uit onze studio. Hier is Thomas Gray en Rumours. Goedemiddag. Top.

altijd feestje met deze Thunder van Gabri Ponte en Lumix. Goedemiddag. Your summer beat. Your summer beat. Dit is top. Nou, de summer laat het een klein beetje afweten buiten, maar de beats heel zeker niet. Laatste schooldag ook geweest. Ja, het is 4 uur. Het ziet er echt op, hè. Zomervakantie kan nu helemaal beginnen voor de schoolgaande jeugd. Toch wel even opletten hier in deze radioshow, want ik vertel je straks nog over welke doelman razend populair is op het internet na gisteren en in welk pretpark ze nu eigen dance tracks hebben gemaakt van hun bekende songs bij de attracties. Ik laat je er straks een stukje van horen. Allee, instappen en plaatsen nemen nu met Infinity Inc. Dit is Infinity.

0: Of ik weet niet wat die twee van plan zijn, maar ik ga de lichten wel aanhouden. Beetje donkere dag vandaag. Kato en John.
1: Wie zoekt, die vindt.
0: Ja, naar wat heb jij al allemaal gegoogeld vandaag? Durf jij je geschiedenis delen met mij? Misschien best niet zeker. Nee, ik zoek altijd uit wat de meest gegoogelde woorden zijn. Vandaag op deze 30ste juni, laatste van de maand. Wat is er populair op het internet? Wel,
1: vandaag om
0: 10:10.
1: Werd massaal via Google gezocht naar...
0: Nederland-Marokko heeft natuurlijk alles te maken met het penalty-debacle op het WK afgelopen nacht. Oranje verloor in de penalties op het WK van Marokko. En moet dus naar huis, net zoals Duitsland trouwens, die er ook al uitvlogen na de penalties tegen Paraguay. Daar is vandaag trouwens een nationale feestdag uitgeroepen. Na afloop van de match waren er ook rellen in Nederland. Op naar de Belgen morgen tegen Senegal. Wij kunnen ervoor zorgen dat we langer blijven op het WK dan onze noorderburen.
1: En om
0: 11:40
1: werd gezocht naar...
0: Zion Suzuki, de doelman van Japan, speelde gisteren een goede match op het WK tegen Brazilië. En daardoor steeg zijn populariteit enorm. Kreeg er veel volgers bij op Instagram. En er werd massaal gezocht op het internet naar zijn naam. Hij speelde ooit nog bij Sint-Truiden in het seizoen 2023, maar ging later naar Parma in Italië, waar hij nu nog speelt. Maar na zijn top saves op het WK tegen Brazilië van gisteren, loopt er wellicht een transfer mogelijk naar de Premier League. En dan komt hij toch wel een beetje in de hemel terecht.

0: Lead and All I Know. Zometeen een Nederlandse DJ waarvan zijn guilty pleasure, zijn favoriete snack, een kapsalon is. Je weet wel, friet, doner kebab, gesmolten kaas, salade, knoflooksaus en sambal.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: slaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

0: Brendel's Vibes. It's a vibe.
1: Yeah.
2: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Top Techno.
6: Das Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move. Top Techno.

Alesso en Becky Hill en Surrender. Er is een pretpark waar ze nu eigen muziek hebben gemaakt. En hoe dat klinkt, dat laat ik je zo meteen horen. Eerst voor Daft Punk, One More Time.

pretparken. Dat zijn niet alleen zotte attracties, maar ook leuke muziek die daarbij hoort. Bij de Efteling gaan ze iets speciaals doen. Ze gaan namelijk een album uitbrengen met 14 verschillende nummers, waaronder Fata Morgana Dance Remix. Ja, dat is een attractie daar. De Baron 1898 Remix. De Vliegende Hollander Lounge Remix. En nog veel meer van die dingen. Alles ter ere van de Efteling Zomerfeest, wat volgende week op 2 juli wordt georganiseerd. En als je benieuwd bent hoe dat allemaal gaat klinken, wel, dan heb ik alvast een voorsmaakje van de Fata Morgana Dance Remix. De Fata Morgana, dat is een attractie met bootjes door een Oosters kasteel. En die Dance Remix, ja, dat gaat dan zo ongeveer klinken. Ja. Ja, ambiance daar. De Fata Morgana. Met de dance beats eronder. Zo ben je helemaal klaar voor de actie.

Robin Schulz bij Top & Sugar. Zeg, als je graag prijzen wint, dan zal ik zeker blijven luisteren. Straks weer die gekke Jamaicaanse artiest in de studio die een hit zal zingen van de Summer Beat 1000 in zijn eigen versie. Als je hem kan raden, dan kan je prijzen pakken. Dit is Coldplay, Higher Power. Sometimes I just can't.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Dit is Stop!
6: Moeten we binnenkort betalen voor de wegen in ons land? Bart kent de details. Dit zijn de top-headlines. Goedemiddag, Bart.
7: Goedemiddag. Het is essentieel dat het wegenvignet er tegen de zomer van volgend jaar komt. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Ben Weitz, die ook een nieuw voorstel uitwerkte. Het Vlaams, Waals en Brussels gewest onderhandelt al maanden over dat wegenvignet, dat enkel buitenlandse bestuurders verplicht om te betalen als ze over onze wegen rijden. Over de juiste procedures, maar vooral over de tarieven, is een discussie. Want de Vlaamse regering schreef toch een budget en een opbrengst van €130 miljoen in de begroting die de wegenvignetten moeten opbrengen. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden wanneer ze psychosociale problemen hebben op hun werk. Dat gaat dan van pesterijen over conflicten tot stress en burn-out. De koepelorganisatie voor preventie en bescherming telde vorig jaar bijna 25.000 gevallen. Een recordaantal, wat niet wil zeggen dat het welzijn op het werk er achteruit op gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening. Meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verliep. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij 1 seizoen voetbalde nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga, de hoogste voetbalcompetitie in Spanje is dat. Axel Witsel speelde 32 matchen voor Girona, maar scoorde amper 1 keer. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minima rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op. Stilaan komen er meer wolkenvelden met kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon morgen, maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag dan begint zonnig, daarna zware bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
6: Even kijken waar de vertragingen staan. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies een 30 minuten. Ook nog op die ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. En ook 20 minuten E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartiertje.
5: Dit is Stop. De Vries.
6: Zou jij graag eens een optreden gratis meepikken van Lost Frequencies? Vertel je straks hoe dat kan. Eerst muziek, Jax Jones en de Bouw samen te starten.
5: Top.

Whistle. Zoals een vogeltje. Jax Jones was dat. Goedemiddag. Dit is top. Ik zei er net op vele plaatsen een beetje bewolking vandaag, maar het is niet overal zo. Benny stuurt er in de Topradio BE-app Wouter Keu. Heel de dag zon hier al in Limburg en 30 graden. Ja, klein land, grote weersverschillen vandaag. Als bij jou de zon stuurt, stuur gerust even een fotootje in van het zonnetje in de Topradio BE-app. Ja toch. Zometeen weer onze Jamaicaanse superster, onze artiest Shane Paul. Die komt de bekende hit uit de Summer Beat 1000 zingen. Als jij kan raden welke song het is, dan kan je weer in de prijzen vallen. En natuurlijk ook straks weer de komkommerhit die je mag kiezen. Maar vooral... de beste ontspanning na een dagje hard werken, dat is hier. Zet die radio in cruise control op de autostrade met Tiësto en Traffic. Voor het verdriet van de Hollanders die naar huis zijn op het WK.

0: Swedish House Mafia, wait so long. Nederland ligt eruit op het WK. Dat vindt Dimi ook heel jammer, zo te horen in onze app.
1: Ja, Wouterke, goedemiddag. Inderdaad, heel spijtig van de Hollanders.
0: Ja.
1: Dat ze eruit gekegeld zijn door hun eigen fouten.
0: Ah, ja.
1: Misschien moesten ze een klein beetje meer oefenen op penalties.
0: Aan wie ligt het?
1: Het ligt zeker niet aan Koeman.
0: Ah, het ligt dus niet aan Koeman, de trainer. Weten we dan ook.
2: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Amai, heel de zomer hebben we hier een nieuwe topper, een nieuwe artiest. Gisteren kwam hij zijn eerste song zingen en vandaag is het tijd voor zijn tweede nummer. Jamaicaanse zanger Shane Paul. Doet me denken aan Sean. Misschien is het familie. Wie zal het zeggen? Hij zingt allemaal Summer Beat 1000 hits van de afgelopen weken. Maar wel in zijn eigen tropische versie. En dan wordt het toch even moeilijker om te achterhalen wat het dan eigenlijk is, het originele. Want dat is de vraag natuurlijk. Hij mag de titel of artiest insturen in onze Topradio BE-app. Beiden is een pluspunt, maar het hoeft niet. Te winnen is een Freshenet Solaris Spitspakket. Dat is een lekker verfrissend drankje voor tijdens de zomer voor bij de Apiro. Tiende met het juiste woord, antwoord in onze app. Die gaat winnen. En hier is die Shane Paul met de hit voor vandaag. Even luisteren. Ik herken nog niets op dit moment. Maar altijd is het tip, let op de woorden, de lyrics. Nou jongens, dat is weer helemaal Caribbean style, hè? Allee. Plaat jezelf even concentreren.

0: Amai. Hij ging er wel voor, hè? Onze Shane Paul vandaag. Je hebt herkend wat hij heeft gezongen. Het was een hit uit de Summer Beat 1000, wel eens een andere versie. Zijn eigen stijl natuurlijk, zoals elke keer. Eerlijk gezegd, denk een moeilijke vandaag. Maar ik ga niemand onderschatten natuurlijk. Dus het tiende met het juiste antwoord. Titel van de song of naam van de artiest is voldoende. Spelen voor zo'n spritspakket van... Ik kan even kijken hier in de boekhouding van Freshen, inderdaad. Solaris splitspakket, moet ik het juist zeggen. Dus heel veel succes ermee.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Terwijl je even nadenkt, ga ik deze draaien. Calvin Harris en Kasabian, release the pressure.

Zometeen mag je stoom aflaten met deze hit. Clean Bandit natuurlijk. En kom je ook te weten wat Shane Paul heeft gezongen. Deze

0: vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, maar niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria plata. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Met de viooltjes daarbij. Clean Bandit, Anne-Marie en Crybaby.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: En de tiende hangt nu aan de telefoon. Dat is Noah uit Kortrijk. Een bijzonder goeie namiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen buiten bellen met mij en in de auto zitten?
2: Ik heb me echt eens langs de zijkant gezet om verder te kunnen bellen met jullie. Maar ja. Het was een
0: altijd goed voor de concentratie. En naar waar ben je onderweg dan?
2: Ik ben nu op weg naar huis en ik kom van de school.
0: Oké, laatste schooldag daar geweest?
2: Ja, mijn laatste examen.
0: Laatste examen, maar ik neem aan dat je hogeschool al doet?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, en wanneer krijg je de resultaten dan?
2: Ik denk binnen een aantal weken.
0: Oké, ik wens je alle succes daarmee. Maar we kunnen al eens zien of je hier in de prijzen kan vallen natuurlijk met onze Shane Paul. Wat heeft hij daarnet gezongen? Wat denk je?
2: Ik dacht Wake Me Up van Avicii.
0: Wake Me Up van Avicii. Zou dat zomaar kunnen? Ja! Noah, proficiat. Jij wint het Freshness Solaris spritspakket.
2: Dank je.
0: Ja, heerlijk verfrissende drankjes zijn dat. Ideaal voor de apéro, hè?
2: Ja, dat zal wel.
0: Ga je vakantie vieren in eigen land of ga je op reis?
2: Nee, ik blijf in het Engeland.
0: Oké, dat zal het dubbel van pas komen. Ik wens je er heel veel plezier mee. Ze komen eraan. Heeft hij het goed gezongen? Vind je onze Shane Paul of toch liever het origineel?
2: Ik geef het een 8 op 10.
0: Oh, dat is heel veel. Maar het origineel ga ik nu toch nog eens draaien van Avicii en Wake Me Up. Een goeie avond verder.
2: Dank u wel.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Leslie stuurt hier nog. Mooi van onze Shane Paul, maar Avicii is beter.
1: Ah ja, toch hè.
0: Over concurrentie. Met de top 20 van de Summer Beat Dice, Avicii en Wake Me Up. Met een ongeval op de Antwerpse ring nu zitten we bij het verkeer. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 30 minuten. Na 12 verlies je ook een half uur tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 20 minuten. En in Brussel ook al 20 minuten vertraging tussen Grimbergen en Jette. Op een andere plaats in de file terechtgekomen is dat voor maximum een kwartier.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
5: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.

0: Bebe Rexha. Ik mocht ze vorige week nog interviewen in de Party Room. Het was No Religion.
1: De komkommerhit.
0: Ja, de zomer, dat is komkommernieuws. Fanny Vers die het nieuws halen. En daar mag jij dan telkens de komkommerhit bij kiezen. De passende track. En vandaag heb ik een zot berichtje gevonden. Een man die is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Dan zie ik je nu al de wenkbrauwen frotsen van ja, amai, rijden onder invloed en toch vrijgesproken worden. Hoe kan zoiets? Wel, bij een controleblies in, tot zijn eigen verbazing, 3,56 promille. Dat is een stevige drinker, ongelooflijk. Maar uit medisch onderzoek bleek dat hij eigenlijk niet gedronken had, maar dat zijn lichaam zelf de alcohol aanmaakt. Het is geen grap, maar blijkbaar een aandoening. Hij had enkel 2 glaasjes cava gedronken op zijn verloving, maar hij leidt aan het autobrouwerijsyndroom. Ja, prachtige naam ook voor de ziekte, zou ik dan maar zeggen. Dus ja, dat rondje zal hij zelf niet moeten betalen. Maar wat gaan we daarvoor draaien voor het autobrouwerijsyndroom? Het kan iets zijn met drive, met drink, met lucky, want het is hij dan toch wel dat hij die boete niet gaat moeten betalen. Maar voor alle duidelijkheid, je bent dus ook zat eigenlijk. Je kan niet rijden als je het autobrouwerijsyndroom hebt. Amai, ik raak hier helemaal. Ik heb het niet, hè. Klonk wel even zo. Ik raak bijna niet uit mijn woorden. Maar goed, stuur die passende tracks maar in onze app.

0: Veel excuses van Topic en Becky G. Sorry, papi. Wat draai ik zo meteen voor het autobrouwerace-syndroom? Er zijn een aantal suggesties binnengekomen en de beste komt op de radio straks.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar een kabel.
4: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Brian V was dat en Where Have You Been?
1: De komkommerhit.
0: Pas natuurlijk bij het komkommernieuws. Een man is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Het zogenaamde autobrouwerijsyndroom. Zo zeg ik het goed, hè, zeg. Ja, bij controle blies hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promille. Maar uit medisch onderzoek bleek dat zijn lichaam zelf de alcohol aanmaakt. Dat is zo bij dat syndroom. Oké, zal dus die boete en dat rondje niet moeten betalen. Maar welke track gaan we daarvoor draaien? Dat is de komkommerhit die past bij dit verhaal. Er zijn er een heleboel ingestuurd. Onder andere Seppe, Glenn en Jelle die gaan hier voor dit voorstel.
2: Cause there ain't no party like a alcoholic party.
0: Ah, ja. DJ Kicken had gekund voor het autobrouwerijsyndroom, maar ik ga toch nog voor een andere gaan. Dat is een suggestie uit 2001 en wat een vergeten classic en wat een goeie ook. Ja toch, keuze van Kurtier. De Kroon zijn inzending tot de komkommerhit voor deze dinsdag. Different Gear en Sia, die je ook nog kent van Titanium met David Guetta. Dit is Drink to Get Drunk.

Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely. En Dua Lipa leest ook graag boeken. Ze heeft ook een eigen boekenclub. En in Porto heeft ze nu zelfs een bibliotheek geopend met allemaal verboden, omstreden en gecensureerde boeken die je daar kan uitlenen uit de boekenclub van Dua Lipa. Dus, zeg, zometeen voor de laatste keer onze Bart die de top headlines gaat lezen. En ja, Bart, dat is ook een vertrouwde topstem geworden de laatste tijd. Dus als hij jouw favoriete nieuwslezer is, geef hem nog een shout-out en stuur Bartje in onze app voor de laatste keer zijn laatste top headlines. Oké, nu naar 2K terug met Shakira.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Ondertussen heeft hij bijna zijn eigen fanclub. Hier is hij dan.
5: Bartje!
4: Met de topheadlines. Vertel eens, Bart.
6: Goedenamiddag. Het is essentieel dat het wegenvignet er tegen de zomer van volgend jaar komt. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Ben Weitz, die ook een nieuw voorstel uitwerkte. Het Vlaams, Waals en Brussels gewest onderhandelt al maanden over dat wegenvignet, dat enkel buitenlandse bestuurders verplicht om te betalen als ze over onze wegen rijden. Over de juiste procedures, maar vooral over de tarieven, is de discussie. Want de Vlaamse regering schreef toch een budget en een opbrengst van 130 miljoen euro in de begroting die de wegenvignetten moeten opbrengen. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden wanneer ze psychosociale problemen hebben op hun werk. Dat gaat dan van pesterijen over conflicten tot stress en burn-out. De koepelorganisatie voor preventie en bescherming telde vorig jaar bijna 25.000 gevallen. Een recordaantal, wat niet wil zeggen dat het welzijn op het werk er achteruit op gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening. Meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verliep. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij één seizoen voetbalde, nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club, die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga, de hoogste voetbalcompetitie in Spanje is dat. Axel Witsel speelde 32 matchen voor Girona, maar scoorde amper één keer. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minima rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op. Stilaan komen er meer wolkenvelden met kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon morgen, maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag dan begint zonnig, daarna zware bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
4: Even kijken waar de vertragingen staan. Antwerpse ring richting Nederland verlies je tussen Antwerp-West en Borgerhout een half uur. Ook op die Antwerpse ring tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerp-West 20 minuten. En de E17 tussen Haasdonk en Antwerp-West ook 20 minuten. Op een andere plaats in de vertraging minder dan een kwartier.
3: Dit is Stop. Wouter de Vries.
4: Goedenavond, beste soundtrack weer voor je hoor. Zometeen nog Michael Beltran draaien. Eerst Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.
3: Stop.

0: Zomermuziek maakt dit dinsdagavond toch iets plezanter. Michael Beltran was dat en In My Soul. Goedenavond. Straks kan je nog een duo-ticket scoren voor Festiloco. Dat vindt dit weekend plaats, nu zaterdag in Ninove. Zijn we zelf ook met Top. Straks veel meer daarover. En ik vertel je ook hoe je gratis naar een optreden kan van Lost Frequencies. Hoe zit dat allemaal? Je hoort het hier bij Top. Nu onze goede vriend van Shane Paul. Hier is
1: Sean Paul. Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

Uit de Noorse fjorden komt hij, Kygo. Save My Love. Dit is Lost Frequencies. En goed nieuws voor de fans van Lost. Want op zondag 5 juli gaat hij draaien op de parking van de Lidl in Malinas Mechelen. Dat is het winkelcentrum. De supermarkt werd namelijk samen met Tomorrowland. En daarom wordt het daar voor één dag een openluchtfestival. Dat Bibi Sek en Muse gaan er draaien. Het leuke is, het is gratis. Wel, eerst even registreren en inschrijven via de Lidl Plus app. Weet je dat ook weer?

0: En zo meteen nog eens op de radio. The Days, Crystal en Ocean.
1: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Murdered my innocent family.
1: Wraak en gerechtigheid.
3: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
4: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop. Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Crystal and Notion en The Days. Top. Your summer beach. Als je nog geen plannen hebt voor nu zaterdag, dan kan ik je er heel snel geven. Want dan is er weer Festiloco in het stadspark van Ninove. Wij van Top zullen er ook bij zijn met de Silent Disco samen met Mentos. Verschillende music vibes kan je daar uitproberen in de Silent Disco. En ook de nieuwe Mentos vibes proeven. En Festiloco, ja, dat is een loco festival. Hè. Drie stages van retro tot meezingers en EDM kan je er allemaal meemaken. En het leuke van allemaal is, je kan er gratis naartoe. Ik geef een duo-ticket weg voor Festiloco nu zaterdag, als je deze vraag juist kan beantwoorden. Maar dat is een weggever, denk ik. Welk sportanker zal op Festiloco draaien als DJ RVG? Ik heb zijn volledige naam nodig. Als je dat weet, stuur maar door in de Top Radio BE-app. De zevende met het juiste antwoord. Die wint zo'n duo-ticket voor dit weekend voor Festiloco. Heel veel succes.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: 7 jaar geleden al deze combo. Ed Sheeran, Justin Bieber en I Don't Care. Wie wint zometeen de tickets voor Festiloco? Blijf luisteren daarvoor. En ik draai ook nog de nummer 1 van de Top Hit 40. Eerst naar de weg met de file op de A19 door een ongeval ter hoogte van Zonnebeke Beeselaar. Je verliest vanaf Wervik meer dan een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annaliekroever en Antwerpen-West. 20 minuten en 20 minuten in Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor minder dan 10 minuten. Dat valt mee.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
3: Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripleoin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: stop.
1: Ik ga je vertellen, ik ga je verklappen wie er een duo-ticket wint voor Festiloco in het Stadspark van Ninoven nu zaterdag. Vraag je daarbij, was een weggever, welk sportanker zal op Festiloco draaien als DJ RVG? En de zevende met het juiste antwoord, dat is Hervé uit Huldenberg. Ja, proficiat. Duo-tickets komen er heel snel aan. Ik ga gratis naar Festiloco. We make you move. Nog aan het eten of onderweg. Beste muziek draai ik voor jou nu met Eli Oaks. Dit is de nieuwe.

0: Zometeen een Amerikaanse zanger die het startschot zal geven om de Apéro in te zetten vanavond. En ik draai ook nog een toptrack van de 90s.
1: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modi van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Modu van.
3: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
7: Johan.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE. Top. We make you move. Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top. We make you move.

1994, Snap, Duitse producers zaten erachter en ze verwisselden ook heel vaak van zangeres. 6 verschillende zangeressen doorheen de carrière. Dit was samen met Nicky Harris, die trouwens ook de backing vocals deed bij Madonna.

0: jong en oud verenigt tot iets nieuw. Bring Your Love.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Gaan we weer shuffelen door de Summer Beat 1000. Dat zijn de 1000 populairste dancehits uit Summer Beat 1000 natuurlijk. Maar random door elkaar gooien, dat is echt wel de ideale playlist voor onderweg. Voor misschien nog op het werk, misschien al thuis. Wat je ook aan het doen bent, zelf van genieten. Heel ding, dat is heel zeker. En ik kan nu al eentje prijsgeven waarmee we gaan starten. Dat is nummer 218. Eric Prydz, Proper Education, maar straks nog heel veel meer. Ik spreek je morgen graag weer bij Top. Dit zijn nog Medusa en Dermot Kennedy, Paradise.

0: solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedenavond. Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
2: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Deugenaal voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Deugenaal.
4: Als u meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
2: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentexperte Safia Yashou.
5: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
2: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij, en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
2: Het probleem is dat met misleidende handelspraktijk consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen op basis van een reclame, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
1: De FOD-economie roept mensen ook op om kritisch te zijn wanneer een influencer extreem positief is over een bepaald product. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee en dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is één van zijn speerpunten. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23.

0: Schrijf je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
3: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.